0: goeie nacht. Je luistert naar RBS.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

This is where I heal my hurts.

0: RBS.
1: RBS Radio.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie. Met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: Wat zijn de voordelen bij Wasso-matic?
3: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
0: Is goed. Wasso-matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-matic.
3: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos. Enjoy your break.

0: kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman Straat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen.
0: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel, Sijs Bruggeman, ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout, van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde en de prachtige keuze in onze showroom, Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 7 uur.
4: RBS
0: Radio.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
3: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bikeparts, we make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Het Eclipse TV-programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrant met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Wie is Constant Lievens? Dat is er om 9 uur. En daarbij van Averbode het morgengebed, dat is er om 9:30. Slagermuziek is er om 10 voor 11:30. En de Wensenboom ochtenduitzending is er ook vandaag om 10 voor 11:30. De herkenwijsjes zijn er ook weer op deze zondag om 11:30 en ook nog een keer om 5:00. Dan is er ook Vlaanderen Boven om 10 voor 11:30 en Paaltjes 2025-2026 is er om 10 voor 1 en ook nog een keer om 5 voor 11:30. Weijeren van Zichem is er om 2:00 en De Hoogste Tijd, dat is een film, is er om 3:00. Lachen Geblazen is er om 16:45 en Sterrenwensavond is er om 17:45. De Dingen des Levens met aflevering 14.318 is er om 17:50. En Mooi en Bedogenloos met aflevering 9527. Dat is er om 18:55. En Gent, anders bekeken, is er vanavond om 19:00.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Waasmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 8 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio.
0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: krasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.

0: Big Story. Het verhaal achter een klassieker. Met Christophe van Dam.
1: Nick Kamen werd vooral bekend door een reclamefilmpje voor Levi's Jeans uit 1985. In de commercial is te zien hoe Kamen zich in een wasserette volledig uitkleedt op een witte boxershort na, terwijl enkele vrouwen toekijken. De commercial, met als soundtrack het nummer I Heard It Through the Grapevine van Marvin Gaye, was niet alleen goed voor een stijging in de verkoopcijfers, maar zorgde er tevens voor dat Nick Kamen werd uitgeroepen tot sekssymbool. Ook Madonna was fan van de video. Zij vertelde na het zien van de reclame aan BBC dat ze trouwens helemaal weg was van Kamen's charisma en wondermooie stem. Daarop contacteerde zij hem niet veel later met de vraag of hij het zag zitten om met haar samen te werken. De twee schreven de hit Each Time You Break My Heart, waarop Madonna te horen is als achtergrondzangeres. De volgende hit van Nick, Loving You Is Sweeter Than Ever, kende niet zoveel succes en bleef op plaats 16 in de UK singlelijst steken. In Italië werd het nummer wel een nummer 1. In 1990 schreef hij zijn bekendste hit, I Promise Myself, die op nummer 1 in de Oostenrijkse en Zwitserse hitlijsten terechtkwam. Bij ons stond het lied 21 weken lang op nummer 5. Het nummer werd nadien ook gecoverd door Dead or Alive en de Zweedse DJ Bass Center. Na een langdurig ziekteproces overleed de zanger in mei 2021 op respectievelijk 59-jarige leeftijd.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos. Enjoy your break.

0: DAB+, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Hit Story, het verhaal achter een klassieker, met Christophe van Dam.
3: James Ingram maakte zijn debuutplaat It's Your Night in 1983. Ingram werkte met artiesten als Ray Charles, Anita Baker, Natalie Cole en Kenny Rogers. Hij schreef ook mee aan...

1983 maakte hij met Michael McDonald Yamo Be There. Dat leverde het gelegenheidsduo een Grammy op. James Ingram overleed op 29 januari 2019 op 66-jarige leeftijd aan kanker.

in een avond vol mysterieuze verhalen, duistere fantasieën en een vlugje Halloween. Wel, dan ben je op vrijdag 30 oktober in de Bieb van Zeelen helemaal welkom. Want die staat dan in het teken van Jean Rey, de meester in de fantastische literatuur. Onder zijn echte naam, Raymond Jean de Kremer, schreef hij als Jean Flanders talloze Vlaamse filmkens. Tijdens deze bijzondere avond nemen een vijftal Zeelse vertellers je mee in de wonderlijke en huiveringwekkende universum van Jean Rey. Ontdek wat er gebeurt met de kerkhofwachter en welk vreemd huwelijk er te wachten staat. Griezelen met Jean Rey, dat vindt dus plaats op 30 oktober om 8 uur 's avonds in de Bieb aan de Lokerebaan 41 te Zeelen. De toegang is helemaal gratis, maar vooraf reserveren is sterk aanbevolen. Dat kan via bibliotheek@zeelen.be of telefonisch op 052 45 23 36, of tijdens de openingsuren van de Bieb aan de balie. Zo kan je je verzekeren van een avondje vol griezelen met Jean Rey.

0: kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinhaars Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bike Parts. We make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: met Christophe van Dam.
1: Uragoa 1986 was oorspronkelijk helemaal niet voor een prinses bedoeld, maar belandde uiteindelijk via een reeks afwijzingen en een slimme marketingtruc bij Stefanie van Monaco. De Italiaanse componist Romano Musumara en tekstschrijfster Marie Leonore schreven het nummer begin jaren 80 al. Musumara was in die tijd de vaste hitmaker van de immens populaire Franse zangeres Jeanne Mas. Hij bood het nummer als eerste aan haar aan. Jeanne Mas weigerde het lied echt resoluut, omdat ze vond dat de melodie te veel leek op haar eerdere hit Johnny Johnny. De Franse producer Yves Rose, destijds ook beter bekend onder de artiestennaam Jean-François Michael, rook een enorme commerciële kans. Hij besefte dat een nummer over een orkaan perfect paste bij het rebelse, stormachtige imago van de jonge prinses Stefanie, die destijds volop in de spotlight stond als de wilde Grimaldi-telg. Stefanie, die destijds in de modewereld actief was, hoorde de demo en was direct op slag verliefd op het lied. Toen ze besloot het nummer op te nemen, was haar vader absoluut niet blij daarmee. Hij vond hun muzikale carrière ongepast voor een lid van de koninklijke familie. Het zorgde ook voor flinke spanningen binnen het paleis, maar Stefanie zette haar zin door en dook in Parijs de studio in om de vocalen op te nemen. Toen de single in 1986 op de markt kwam, sloeg deze in als een bom. Bijgevolg steeg Ouragan direct naar de eerste plaats in Frankrijk en bleef daar 10 weken onafgebroken staan, waarmee het alle verkooprecords van dat jaar verbrak.

0: Radio. RBS Nieuws.
1: Er is opnieuw een drone gezien in de buurt van luchthaven Brussels Airport. Luchtverkeersleider Skies kreeg de drone op de radar. Bij de luchthaven zelf kwam geen melding binnen. Er waren geen vertragingen vrijdag wel, toen zijn na een drone-melding zelfs enkele vluchten afgeleid. In Oosterozebeke in West-Vlaanderen heeft een felle brand een loods helemaal vernield. In de loods lag hout en textiel. De brand veroorzaakte een dikke rookpluim. De gemeente stuurde een bi-alert uit met de vraag om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer heeft de hele nacht geblust. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Oekraïne en Rusland gaan mogelijk volgende maand weer onderhandelen over een vredesakkoord. De stafchef van de Oekraïnse president Zelensky zegt dat ook de VS daarbij zullen zijn. Maar waar of wanneer precies is nog niet bekend. Een rechtstreeks ontmoeting tussen Zelensky en de Russische president Poetin is wel nog niet voor meteen. Dat zal pas voor de eindfase van de onderhandelingen zijn. 13 mensen die betrokken waren bij het dodelijke ongeval met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn al terug in Nederland. Ze kwamen naar huis met de bus, de ambulance, de taxi of het vliegtuig. Bij het ongeval kwamen 5 mensen om. 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Elena Rybakina heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in haar carrière. Ze versloeg in de finale in New York de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka in 3 sets. Rybakina kwam tot nu op de US Open nooit tot in de finale, maar dit verandert alles, zegt ze.
2: For some reason New York wasn't my best place for tennis for the past years, but definitely now it changed and I hope that next time when I come it's going to be again till the very end.
1: Vanavond is er de finale bij de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. En in ons voetbal heeft Union ruim kunnen winnen tegen nieuwkomer Lommel 5-0. Staat zo voorlopig aan de leiding. OH Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. En Westerlo kon voor het eerst thuis winnen 4-2 tegen Standaar. Af en toe regen, al komt de zon er vanmiddag geregeld ook door bij 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken af bij 24 graden. Het kan dan ook wat regenen. Dinsdag iets warmer en droog.
3: Jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show.
4: Celebration 90.
3: Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer.
4: Celebration 90.
3: Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: helemaal regionaal. Op zondag met Lex.
1: Goedemorgen, luisteraar. Het is 6:10 op deze zondag 13 september. Regenachtige zondag, weliswaar. Ik blijf bij jou tot 12 uur met heel wat informatie. En natuurlijk ook zo dadelijk de weerman die ons komt vertellen wat wij vandaag nog mogen verwachten. Maar ik vrees dat hij niet zo goed nieuws heeft. Dat horen we zo dadelijk wel. Ik heb ook een paar items die vandaag nog doorgaan. Een paar evenementen. Dus zeker een reden te meer om te blijven luisteren. Welkom in deze nieuwe Helemaal Regionaal.

0: Het waren de Rolling Stones en Anybody Seen My Baby.
1: Het Radio RBS weerbericht in samenwerking met Meteo Seelen.
0: En ondertussen is Patrick aanwezig in de studio. Goedemorgen, Patrick.
2: Goedemorgen.
0: Ja, deze morgen toen ik naar hier kwam, heb ik heel veel regen gezien.
2: Ja.
0: Enorm veel regen.
2: Hier is het ook geregend, maar niet zoveel. Want als ik naar de studio kwam, stond er nog maar een 2 liter op mijn regenmeter. Maar vooral in de kanten van Antwerpen en de Limburg is er enorm veel regen al gevallen. En ook in het zuiden van Nederland. Die grens ligt daar zo'n beetje. Wij gaan waarschijnlijk hier in Oost-Vlaanderen opnieuw aan het ergste regen ontsnappen. Wat niet wil zeggen dat er geen buien meer gaan vallen vandaag. Dus ik verwacht toch, verspreid over de hele dag, toch wel meerdere buien. De middagtemperatuur. Temperaturen die liggen ook een heel stuk lager dan gisteren. Gisteren was er bijna 24 graden en vandaag moeten we ons tevreden houden met een 20 graden. En van de zon gaan we waarschijnlijk niet veel merken vandaag, waarschijnlijk niets. Het zal de ganse dag zwaar bewolkt blijven. En de wind is matig uit west tot zuidwestelijke richtingen. Morgen is dan opnieuw toch wel een betere dag. In de ochtend of voormiddag zou nog eventueel een bui kunnen vallen. Maar vooral na de middag ontstaan er vrij mooie opklaringen. En dan gaat de temperatuur opnieuw flink oplopen. In de ochtend is het ook zeer zacht met temperaturen van 15 graden. En morgenmiddag loopt de temperatuur op naar een 25 graden en er staat een matige wind uit zuidwestelijke richtingen. Dinsdag wisselbewolkt met een kleine buienkans, vooral naar de avond toe. In de ochtend opnieuw vrij zacht met temperaturen van 16 graden. Overdag loopt de temperatuur op dinsdag tijdens opklaringen naar een 25 à 27 graden, afhankelijk van de opklaringen. Woensdag is het wisselbewolkt met een kleine buienkans. Er staat vrij veel wind en de temperaturen dalen dan naar een 20 graden. Donderdag, vooral in de namiddag, is er opnieuw toch wel kans op buien. De kans op buien is dan wel groter dan andere dagen. En de middagtemperaturen liggen dan rond de 19 graden. Vrijdag wisselend bewolkt, 19 graden. Vrij veel wind met drukwind tot 60 km per uur. Zaterdag opnieuw kans op een bui. Middagtemperaturen rond een 20 graden. En zondag zou dan opnieuw een vrij mooie dag moeten worden. En dan loopt de temperatuur op naar een 22 graden. Dus al bij al lichtwisselvallig in principe. Er is kans op een bui. Er is kans op buien. Maar dat gaat beperkt hoeveelheden zijn. In principe zou er vandaag de meeste regen moeten vallen. Dus, maar de andere dagen is altijd wel regen, maar niet echt overdreven. Niet echt grote hoeveelheden. Zoals jij deze morgen meegemaakt hebt.
0: Dus, maar het blijft nog zacht deze week.
2: Maar het blijft nog altijd zacht, ja. En ook als ik nog wat verder kijk, zie ik nog altijd veel zachte dagen op ons afkomen. Het is altijd te zacht voor de tijd van het jaar. Want de eerste 10 dagen zijn bijna ongeveer een 2 graden warmer verlopen dan normaal. Er zit ook geen vroege nachtvorst in de modellen. Dus wat dat betreft zitten we wel goed.

0: Ja, misschien als we dat kunnen aanhouden komende winter is dat goed, want ja, dat zal duur worden anders voor te stoken die komende winter. Het gas slaat weer op en alle, ja, het is, de energieprijzen swingen de pan uit. Dus wat dat betreft zou het misschien best zijn dat het niet te groot wordt. Voorlopig is er ook nog niet veel van te merken. Dus,
1: Nu, we hebben een hele warme zomer gehad. Hè? Ja. Heel veel droogte.
0: En record,
1: we hebben nu heel veel regen gehad.
0: Een recordzomer. Nee, zeker. Was dit, de zomer was hier wel... Hij was droger verlopen dan normaal, maar vorig jaar was hij zelfs nog iets droger hier op Zeeland. Want dat verschilt van plaats naar plaats. Dat is altijd te maken met... Kijk, hetgeen dat je levert daar net een goed bewijs. Je komt naar hier, naar de studio van Streek Antwerpen. Uh-huh. En je hebt onder de banen heel wat regen gehad. Dus wij hebben hier ook regen gehad, maar niet in die mate. Dus er zit altijd toch wel wat verschil in. Dus, want hier in Zeeland stond de zomer, wat droogte betreft, op de 10e plaats. Het was de 10e droogste zomer uit mijn geschiedenis. En dat sinds 1982. Dus hier is het zeker en vast geen drama geweest. Maar het begint wel te wegen, omdat wij sinds 2016 altijd de meeste... Altijd droog geweest is als normaal. We zitten wel een jaar tussen dat wat natter geweest is. Maar over het algemeen hebben wij sinds 2016 toch altijd, vooral in de zomermaanden, te maken met droogte. Ja. Dus, en vooral Oost-Vlaanderen is er zo wat het slechtst aan toe wat dat betreft. Ja.
1: Oké, prima. Patrick, dankjewel voor je weerpraatje. En je bent volgende week weer van de partij.
0: Volgende week zijn we weer van de partij. Ja.
1: Oké, goed. Tot dan.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos. Enjoy your break.

Je hoorde daarnet al van onze weerman Patrick. Vandaag wordt het dus geen wandelweer, het is een regenachtige dag. Maar ik heb nog een paar evenementen die vandaag doorgaan en die misschien wel de moeite zijn om te gaan bezoeken of te gaan bekijken. Want dit weekend gaat het open deurenweekend door van de brandweer Zeelen. Gisteren zijn de deuren geopend om 10 uur met een dartskoppeltoernooi. Om 11 uur zijn de wedstrijden gestart en van 2 tot 5 was er een kindernamiddag voor kinderen tot 12 jaar. Kinderen konden zich uitleven met onder meer een blushuisje, fotobooth, parkour en nog veel meer. Maar ook vandaag kan je nog terecht. Om 11 uur gaat het aperitiefconcert door met de Koninklijke Muziekkapel onder leiding van dirigent Johan van Hulle. Vanaf 12:30 is het restaurant in samenwerking met slagerij Tim en Jolien geopend. Inschrijven was wel verplicht, maar misschien kan je nog reserveren op 0494-64-1074. Vanaf 2 uur deze namiddag starten de rondleidingen en demonstraties. Dooropend zijn er desserts, springkastelen, eetkraam, fotozoektocht, static show en randanimatie. Als je de brandweer van Zeelen wilt bezoeken vandaag, dan kan je terecht in de nieuwe kazerne die te vinden is op de Dendermondebaan 43.

Vandaag vindt ook de Mira Run opnieuw plaats in Hammen. Nadat deze vorig jaar voor de eerste keer werd georganiseerd en een groot succes was. De opbrengst ervan gaat naar verschillende sociale goede doelen. Onder die doelen bevindt zich onder andere Voedselbank Vitamintje. Deelnemers vertrekken vlakbij het Sint-Josef Instituut aan de Meulenbroekstraat in Hammen en lopen langs de Mirabrug om een stukje van het Nationaal Park Schildervallei te ontdekken. Er zijn verschillende afstanden waaraan deelnemers kunnen deelnemen. Wie de 5 kilometer loopt, start om 2 uur. Wie de 10 kilometer loopt, start een kwartiertje later. Deelname kost 8 euro of 12 euro. Meer info kan je terugvinden op de website www.mirarun.be.

toch wel een van de mooiste nummers van deze Amerikaanse formatie, de Eagles uit 1977. Dit was Hotel California. In Lokeren krijgt een van de slechtste straten uiteindelijk een nieuwe asfalt. De wegenwerken in de Hoveniestraat tussen de Lokerhoutstraat en de N47 die starten morgen, maandag 14 september. De stad vernieuwde de kantstroken, pakte waar nodig de fundering aan en legde nieuwe asfaltlaag aan. De Hoveniestraat staat al jaren bekend als een van de slechts onderhouden straten van Lokeren. De werken moeten de verkeersveiligheid en het rijcomfort verbeteren, met bijzondere aandacht voor fietsers. Dit verloopt wel in twee grote fases. Eerst leggen de stadsdiensten nieuwe betonnen kantstroken aan. Tijdens die periode blijft doorgaand verkeer mogelijk, al geldt binnen de werfzone een parkeerverbod. Daarna neemt aannemer Colas de rijweg onder handen. De bestaande mozaïekverharding wordt verwijderd, de fundering wordt plaatselijk vernieuwd en de straat krijgt de nieuwe asfaltverharding. Tijdens die fase is de Hoveniestraat volledig afgesloten voor alle verkeer, ook voor fietsers. Volgens de huidige planning duren de werken ongeveer 7 weken, al blijft de timing afhankelijk van de weersomstandigheden. Bewoners ontvingen vooraf bijkomende informatie over de bereikbaarheid en de verkeersmaatregelen tijdens de asfalteringswerken.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinhards Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: heeft een rand van goud.
1: Muziek uit de hedendaagse hitparade. Kato was dat met 1, 2, 3, 4. De 12e editie van de ballonloop tijdens de vredefeesten in Sint-Niklaas heeft meer dan 4200 deelnemers gelokt. Vooral het nieuwe parcours en de sfeer onderweg vielen in de smaak. Het centrum van Sint-Niklaas werd overspoeld door sportievelingen van alle leeftijden. Met een kidsrun van 1 kilometer en een parcours van 5 en 10 kilometer zette de loopwedstrijd ballonloop heel de stad in beweging. Doordat het evenement in het stadshart bleef, betekende het een grote meerwaarde voor de festiviteiten op en rond de Grote Markt tijdens de vredefeesten.

YouTube was dat. 1987 en I still haven't found what I'm looking for. Ja, ik ben ook nog altijd aan het zoeken hoor. Afgelopen woensdag opende het Overkophuis zijn deuren aan de bibliotheek in Laarne. Het Overkophuis is een laagdrempelige locatie waar jongeren van 12 tot 25 jaar terecht kunnen voor steun, contacten met diverse organisaties en ontmoetingen met leeftijdsgenoten. Ze kunnen er even zichzelf zijn in een moeilijke situatie. Ze kunnen er ook gewoon hun talenten ontdekken. De gemeente had zelf nog geen Overkophuis, maar werkt samen met Wetteren en Wichelen. Het Overkophuis bevindt zich fysiek alleen in Wetteren, maar tijdens de werking van de afgelopen jaren is gebleken dat te weinig jongeren uit Laarne de weg naar het huis in Wetteren vinden. Door de realisatie van een hotspot in Laarne kan ook daar worden ingezet op een laagdrempelige ontmoetingsplek waar aandacht is voor de psychische weerbaarheid van jongeren. Jongeren kunnen er elke tweede maandag van de maand terecht na de schooltijd van 16:30 tot 19:00 en dat in de rode container aan de bibliotheek in de Keistraat. Er sluit ook telkens iemand aan van de dienst Vrije Tijd en Jeugd ter ondersteuning.

Volgende zondag 20 september gaat de opendeurdag door van de politiezone Berlarenzeelen. Naar aanleiding daarvan geldt er op die dag een aangepaste verkeerssituatie in de Poststraat in Zeelen. De maatregelen moeten de veiligheid van bezoekers garanderen en een vlotte doorgang voor plaatselijk verkeer verzekeren. Tussen 8 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds is er een algemeen parkeerverbod. Daarnaast is de straat tijdens die uren afgesloten voor al gemotoriseerd verkeer in beide richtingen. Enkel plaatselijk verkeer behoudt toegang. Om het doorgaand verkeer vlot om te leiden, wordt het gedeelte van de Avilgeringlaan tussen de Poststraat en de Eltstraat die dag van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds uitzonderlijk opengesteld voor verkeer in beide richtingen.

0: EBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 60.

0: Media. De Vlaamse tak van de Wiest Warriors is opgestart in 2025 in Antwerpen. De organisatie probeert groenten en fruit die normaal zouden worden weggegooid, toch een nuttige bestemming te geven. Producten die te klein, te krom of beschadigd zijn voor de supermarkt, worden verwerkt tot nieuwe voedingsproducten zoals soep, sap of koekjes.
1: Waste Warriors werkt samen met lokale boeren in heel Vlaanderen. Wanneer boeren met overschotten blijven zitten, haalt de organisatie deze producten op en verwerkt ze tot houdbare voedingsmiddelen. Of je kan ze zelf komen plukken bij de boeren zelf. Die producten worden verkocht via hun Waste Warriors box en een voedselpakket dat elk kwartaal wordt geleverd aan klanten. Daarnaast schenkt de organisatie ook voedsel aan voedselbanken.
0: Een groot voordeel van Waste Warriors is dat de organisatie meerdere problemen tegelijk aanpakt. Voedselverspilling verminderen, lokale boeren ondersteunen, mensen bewust maken van duurzaam consumeren en voedsel doneren aan mensen die het nodig hebben.
1: Hun acties hebben al veel impact gehad. Zo redden ze duizenden kilo's aardappelen, wortelen, pompoenen, peren van de afvalberg. De organisatie maakt mensen ook bewust van het feit dat groenten en fruit niet perfect hoeven te zijn om eetbaar te blijven.
0: Toch zijn er ook uitdagingen, want Waste Warriors blijft afhankelijk van consumenten die bereid zijn hun producten te kopen. Daarnaast blijft voedselverspilling in Vlaanderen een groot probleem door de hoge eisen van supermarkten en consumenten. Het verwerken en vervoeren van overschotten kost bovendien tijd en geld. Daardoor is het moeilijk om op grote schaal te werken.
1: Waste Warriors is een vernieuwend en inspirerend initiatief in Vlaanderen. De organisatie toont dat voedseloverschotten geen afval hoeven te zijn en dat die kunnen omgezet worden in waardevolle producten. Hun aanpak laat ook zien dat kleine initiatieven een grote impact kunnen hebben op het milieu en de maatschappij. Meer info op wastewarriors.be.
2: Dit was Iedereen Eco. Graag tot een volgende.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jackie Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vega Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Naar aanleiding van Open Monumentendag pakt Heemkring Ter Palen van Buggenhout uit met de film Onze Mensen hun verhalen. Inwoners vertellen er verhalen, herinneringen en anekdotes. De Heemkring legde bij verschillende Buggenhoutse anciens verhalen, herinneringen en anekdotes uit vervlogen tijden en rond verschillende thema's vast. Dat leverde maar liefst 26 uur aan filmmateriaal op. Fragmenten uit die gesprekken werden gemonteerd tot anderhalf uur film. De verhalen, herinneringen en anekdotes geven samen een beeld van het leven in Buggenhout vroeger. De film Onze Mensen, hun verhalen zal naar aanleiding van Open Monumentendag vandaag vertoond worden. De vertoning begint om 14:00 deze namiddag. Geïnteresseerden kunnen terecht in zaal Nicolaas aan de Jachtweg 1 in Buggenhout. De toegang is gratis.

Even terug in de tijd, 1966, Wiltura met Arrivederci Maria. In Temse is het speelpleintje van buitenschoolse kinderopvang De Woonboot in de Eekhout Driestraat opnieuw toegankelijk voor kinderen uit de buurt. Het speelplein werd eerder dit jaar als proefproject opengesteld voor buurtkinderen. De gemeente wilde daarmee een mooie speelruimte met onder meer schommels, een glijbaan en een zandbak beter benutten. De buurt telt bovendien heel wat kinderen. Toch kwamen er bezwaren toen werd bekeken of buurtkinderen ook tijdens de zomerweekends gebruik zouden kunnen blijven maken van het terrein. De combinatie met de werking van de kinderopvang zou mogelijk tot problemen kunnen leiden. Nu de zomervakantie is afgelopen, kan het speelplein opnieuw open en kunnen kinderen uit de buurt er weer naar hartelust spelen. De bedoeling blijft om het plein als gedeelde speelruimte te gebruiken, zolang bezoekers respect hebben voor de speeltuigen en de omgeving netjes houden.

Volgende zondag, 20 september, organiseert de vriendengroep We Ride For You de 6e editie van hun aflossingsmarathon in Serskamp. De volledige opbrengst gaat naar de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker. Teams kunnen kiezen voor een volledige of halve marathon, waarbij per ronde 2,6 kilometer wordt afgelegd. Dit kan je al lopend of al wandelend doen. Voor de jongsten is er een kidsrun opgedeeld per leeftijdsgroep. Naast het sportieve luik is er randanimatie en drank- en eetgelegenheid. Dit gaat door bij Jeugd- en Cultuurcentrum Het Ankerpunt in Pruitenshof 53 te Serskamp. De aflossingsmarathon die start om 1 uur 's middags. De kidsrun begint vanaf 2 uur. Inschrijven kan vooraf via de online formulieren van de organisatie. Je vindt alle informatie via hun Facebookpagina en dan moet je gewoon even zoeken naar We Ride For You 2. En 4 en 2 is cijfers.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos. Enjoy your break.

titel van dit nummer is Stupid Song, oftewel een stom liedje van Olivia Rodrigo. Is het een stom liedje? Nee, denk het niet hoor. Ik vind het van niet. Hè. De Lokerse gemeenteraad buigt zich op 21 september over de bekrachtiging van een tijdelijke politieverordening die alcoholgerelateerde overlast in een deel van het stadscentrum moet aanpakken. De maatregel geldt al sinds eind vorige maand en werd via een burgemeesterbesluit ingevoerd na herhaaldelijke meldingen van overlast aan de zitbanken langs de Prosper Thuisbaardlaan. Volgens de stad stelde de politie de voorbije maanden op die locatie regelmatig problemen vast die verband hielden met problematisch alcoholgebruik. Het ging onder meer om openbare dronkenschap, hinderlijk gedrag, verbale agressie, geluidsoverlast en verstoringen van de openbare orde. Verschillende tussenkomsten leidden ook tot bestuurlijke aanhoudingen en opsluitingen ter ontnuchtering. Het gaat hier niet om een algemeen alcoholverbod, maar de verordening viseert enkel situaties waarbij alcoholgebruik samengaat met overlast of verstoring van de openbare orde. Binnen de afgebakende zone is het verboden alcoholhoudende dranken te gebruiken of geopende alcoholverpakkingen in bezit te hebben wanneer dat gepaard gaat met bijvoorbeeld openbare dronkenschap, agressief of intimiderend gedrag, het lastigvallen van passanten, luidruchtig gedrag, hinderlijk samenscholen, wildplassen of andere vormen van overlast. De tijdelijke politieverordening geldt in de Prosper Thuisbaardlaan, het Prinses Josephine Charlottepark, de Stationsstraat, de Markt en het Stationsplein. Deze maatregel blijft voorlopig van kracht tot en met 24 februari 2027. Tegen het einde van die periode volgt een evaluatie op basis van meldingen, vaststelling en politieinterventies. Op basis daarvan zal de stad beoordelen of de aanpak de overlast heeft verminderd en het veiligheidsgevoel in de buurt heeft versterkt.

stevig nummer van Natalia uit 2013. Overdrive was dat. In het kader van het feestjaar rond het 900-jarig bestaan van Buggenhout was ook Middenstand Opdorp Leeft een van de verenigingen die een activiteit opzette. De organisatie verkocht 200 verlichte metalen kerstbomen en fleurde daarmee tijdens de eindjaarsperiode de Dries mee op. Het plein werd hiermee feeriek verlicht, met een zee van in totaal 48.000 lichtjes. De opbrengst zou naar het goede doel gaan. Afgelopen maandag hebben vertegenwoordigers van Middenstand Opdorp Leeft een cheque van €1.500 overhandigd aan Algemeen Ziekenhuis Sint Blasius. Die zal de centen gebruiken voor de ondersteuning van kankerpatiënten.

In Berlare is een nieuwe fietsroute geopend. Deze zet de Kalkense Meersen en het Donkmeer meer in de kijker. De fietsroute met de naam Langs Meersen en Meer bevat een lus van net geen 30 kilometer. Deze leidt fietsers langs natuur, vergezichten en gezellige tussenstops. Ruim de helft van het traject verloopt over autovrije wegen. Het brengt fietsers onder meer langs het Donkmeer, de Scheldedijk, de uitkijktoren in de Kalkense Meersen en het nieuwe uitzichtspunt Scherenmeers in Berlare. Onderweg kunnen bezoekers ook afstappen voor een wandeling tussen de grazende Galloway-runderen of halt houden bij een van de horecazaken langs het parcours. Met deze fietsroute willen de initiatiefnemers inzetten op natuurbeleving, traag toerisme en lokale gastvrijheid. Zowel inwoners als bezoekers maken zo kennis met de vele troeven van de streek, van uitgestrekte natuurgebieden en unieke uitzichtspunten tot de lokale horeca. De fietsroute is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Berlare, Laarne en Wichelen in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt en VZW Durmen. Voor meer informatie over de route kan je terecht op de website www.beleefberlare.be.

En ik heb nog een belangrijk berichtje voor de inwoners van Lede. Er komen wat rioleringswerken aan, waardoor er wat verkeershinder zal zijn. Automobilisten moeten morgen, maandag 14 en dinsdag 15 september, rekening houden met verkeershinder in de Lange Lakker. Watermaatschappij Faris voert er rioleringswerken uit. Omdat de rijbaan ter hoogte van de werf te smal wordt, wordt een deel van de straat volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. De werken worden uitgevoerd ter hoogte van het onbebouwde perceel 37A in de Lange Lakker. Tijdens de werkzaamheden blijft er onvoldoende ruimte over om het autoverkeer veilig langs de werfzone te laten passeren. Daarom wordt de straat daar tijdelijk afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Voor automobilisten wordt er een omleiding voorzien via de Heiplasstraat, Barrevoetsenhoek en Hedderhemse straat. Voetgangers en fietsers kunnen de werkzone wel blijven passeren. Als alles volgens planning verloopt, duren de rioleringswerken 2 dagen en kan de straat na afloop opnieuw volledig worden opengesteld voor het verkeer. Meer informatie en de signalisatieplannen zijn terug te vinden op de website van de gemeente Lede op www.lede.be/afsluiten-langelakker.

0: juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink Ramen en Deuren.
0: Dromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.

In Bellare opent het cultuurhuis Stroming het nieuwe cultuurseizoen met Bellare Cultuurt. Dit is een feestelijk parcours vol circus, muziek en straattheater. Volgende zondag 20 september wordt één groot podium. Het parcours start om 2:30 middags en om 3:00 aan de onthaalpoort Donkmeer. De opening wordt verzorgd door de propere fanfare. Deze combineert muziek, dans, theater en humor en trekt het publiek mee in een feestelijke parade. Vanaf de onthaalpoort Donkmeer gaat het publiek verder op ontdekking langs verschillende haltes in Bellare. Op de Nieuwdonk brengt circusduo Bert en Fred de straattheatervoorstelling De Tour, een combinatie van acrobatie, humor en absurde situaties. In het kasteelpark Bellare zorgt het internationaal gerenommeerde Okidok met In Petto voor woordeloze clowning en fysieke humor. Op de Bril brengt Sikul de bas-spectaculaire teterboordacrobatie. Ook muziek krijgt een prominente plaats. Willy Jacob en de Velvet Cat, winnaar van de muziekwedstrijd Goeie Vangst, brengt in het cultuurhuis een rauwe mix van rock en blues. Hun live optreden vormt een muzikale afsluiter van het parcours. Voor meer informatie over dit evenement kan je vinden op beleefbellare.be.

Kinderdagverblijf Het Kwakkeltje van Lebbeke is voortaan officieel erkend als een praktijkcentrum kinderopvang. Deze werd toegekend door het agentschap Opgroeien. Hierdoor kunnen de komende jaren 5 zij-instromers aan de slag in de opvang, terwijl ze ondertussen een traject volgen om de kwalificatie van kinderbegeleider te verkrijgen. Met het praktijkcentrum wil Het Kwakkeltje mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt de kans geven om werkervaring op te doen, een opleiding te volgen en door te groeien naar een job in de kinderopvang. Elke deelnemer krijgt daarbij intensieve begeleiding op maat door een leercoach en door ervaren kinderbegeleiders die optreden als mentor. De Centra voor Volwassenenonderwijs uit de regio zijn hierbij belangrijke partners. Dat Het Kwakkeltje deze erkenning ontving is geen toeval. De Lebbeekse kinderopvang kan bogen op een jarenlange ervaring in het begeleiden van stagiairs en zij-instromers, haar sterke pedagogische werking en haar nauwe samenwerking met opleidingspartners. Tot en met 2028 kent het agentschap Opgroeien een subsidie toe van 245.000 euro per jaar. Yeah.

toepasselijk plaatje voor vandaag, hè? Trege toch? 1977, John Paul Young en Standing in the Rain. En we naderen zowat het einde van deze helemaal regionaal. Dan geven we bijvermelden dat als je ook iets interessants te melden hebt via deze kanalen, om te melden in helemaal regionaal of voor de activiteitenkalender, dan kan je altijd mailen naar redactie@rbs-radio.be en wij doen het nodige om uw evenement of uw berichtje te laten horen via RBS Radio.

0: vrees dat ik Soul Sister moet onderbreken. Helaas, mooi nummertje. Maar ja, het is tijd om naar huis te gaan.
1: Helemaal regionaal. Op zondag met Lex.
0: Het was hem dan. Op deze regenachtige zondag 13 september 2026. Je hebt weer geluisterd naar Helemaal regionaal van 10 tot 12. Met boordevolle informatie van nieuwtjes uit de regio, evenementen die vandaag nog plaatsvinden en volgende week plaatsvinden. En natuurlijk onze vaste gast in het programma, Patrick de Weerman. Die kwam vertellen dat het vandaag regenachtig blijft. Hè? De rest van de week ook een beetje regenachtig, maar het valt misschien wel mee. Het blijft redelijk warm, dus de rest van de week zal nog wel meevallen. Vandaag ietsje minder. Hey, dankjewel voor het luisteren. Volgende week om 10 uur is er een nieuwe Helemaal Regionaal. Met een andere presentator. Wie dat zal worden, dat hoor je volgende week wel. Voor de rest, maak er nog een hele fijne zondag van. Graag tot volgende keer. Dag.
2: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Vanuit Zeelen.
1: Op 107 FM. Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: uit met de vraag om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer heeft de hele nacht geblust. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Oekraïne en Rusland gaan mogelijk volgende maand weer onderhandelen over een vredesakkoord. De stafchef van de Oekraïnse president Zelensky zegt dat ook de VS daarbij zullen zijn. Maar waar of wanneer precies is nog niet bekend. Een rechtstreeks ontmoeting tussen Zelensky en de Russische president Poetin is wel nog niet voor meteen. Dat zal pas voor de eindfase van de onderhandelingen zijn. 13 mensen die betrokken waren bij het dodelijke ongeval met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn al terug in Nederland. Ze kwamen naar huis met de bus, de ambulance, de taxi of het vliegtuig. Bij het ongeval kwamen 5 mensen om, 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Elena Rybakina heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in haar carrière. Ze versloeg in de finale in New York de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka in 3 sets. Rybakina kwam tot nu op de US Open nooit tot in de finale, maar dit verandert alles, zegt ze.
1: For some reason New York wasn't my best place for tennis for the past years, but definitely now it changed and I hope that next time when I come it's going to be again till the very end.
0: Vanavond is er de finale bij de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. En in ons voetbal heeft Union ruim kunnen winnen tegen nieuwkomer Lommel 5-0. Staat zo voorlopig aan de leiding. OH Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. En Westerlo kon voor het eerst thuis winnen 4-2 tegen Standaard. Af en toe regen, al komt de zon er vanmiddag geregeld ook door bij 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken af bij 24 graden. Het kan dan ook wat regenen. Dinsdag iets warmer en droog.
2: Jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Binnenkort start van het volledige wildseizoen. De eend is nu reeds van de partij.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
8: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
9: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
8: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
9: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
8: Panos. Enjoy your break.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Dendermonde.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bike Parts. We make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: activiteitenkalender.
1: Op zaterdag 17 oktober is er in Vaasmünster een gratis infowandeling door het Eekhoekbos. Onder begeleiding van Bosgroep Oost-Vlaanderen ontdek je hoe het bos door de jaren heen veranderde. Oude bomen sterven af, jonge boompjes groeien op en de natuur krijgt steeds meer ruimte. Tijdens de wandeling kom je ook te weten hoe het bos in de toekomst biodiverser kan worden. De excursie start om 10 uur op 17 oktober aan de Oude Heerweg Heide en duurt ongeveer 2 uur. De wandeling is geschikt voor alle leeftijden en wordt georganiseerd door de cultuurdienst van Vaasmünster. Deelname is gratis.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Westmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 2 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: In Liban, in de provincie Luxemburg, is een man overleden op weg naar zijn eigen huwelijk. Dat meldt het parket. Volgens de burgemeester werd de man gistermiddag naar zijn bruiloft gebracht door zijn getuigen, maar die verloor de controle over het stuur. De bestuurder raakte gewond, de bruidegom kwam dus om het leven. In Nederland is een man overleden kort nadat hij was gearresteerd. Dat gebeurde gisteravond in Rotterdam. Op beelden op sociale media is te zien dat hij door agenten op de grond werd gedrukt. Hij riep daarbij ook om hulp. Volgens het parket in Nederland gaat het om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd opgepakt na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Maar tijdens die arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche in Nederland doet onderzoek naar het incident. Reddingsdiensten zijn in Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte en begon te zinken. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met ruw weer en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie.

0: AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Veel bewolking vandaag met perioden van soms intense regen of buien. Het is maximaal 21 graden. Morgen wisselend bewolkt, hier en daar nog kans op een buitje en tot 23 graden.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

vernomen van Patrick van Meteozele. Die was deze ochtend in onze studio de gast. Iets na 10 uur voor zijn weerplaatje voor de komende week. Daarvan hebben we geleerd dat het inderdaad wisselvallig gaat blijven. Wij zorgen voor de muziek hier bij RBS Radio met nu Julianne Werding. Geen nicht in die stad.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay.
2: Met Los del Rio zat er toch nog een beetje zon in uw radio. Dat was de Macarena. Zometeen muziek van The Common Linnets. Calm After the Storm. En deze plaat, dat is die van Katrien.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos. Enjoy your break.

0: Common Linnets met Calm After the Storm. En zoals het gebruik het wil, is er op zondag natuurlijk ook altijd tijd voor een echte Vlaamse klassieker. We kozen ditmaal voor Louis Neefs. Hier is mijn vriend Benjamin.
1: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen.

meesterlijk werk van U2. Sometimes you can't make it on your own. Zometeen krijgen we nog een radioklassieker, Niels de Dake met O'Carroll. Daarvoor plaatsen we een nummer van Cyndi Lauper, True Colors. Maar eerst deze van de radio's. Dit is Teardrops. MUZIEK

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman Straat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
0: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

uiteraard Herman van Veen met Hilversum 3. En daarvoor tweemaal Belgisch, tweemaal dancemuziek. Milkink met Medicine en Jesse met Head Over Heels. We gaan naar 3 uur toe met Village People. Hier is Go West. Tot zometeen na 3.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Berlare
0: op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

Zalige muziek van Ralph McTell, The Streets of London. Benieuwd wat daar in die tijd al veranderd is. Het is ook al zo'n 45 jaar geleden dat ik er geweest ben. Dus de hoogste tijd om nog eens een citytrip in te plannen naar de hoofdstad daar. We blijven in de UK. We begonnen al met George Michael, Careless Whisper. En nu Sir Howard Jones op de radio, What is Love? En straks breidt C.B. Milton daar een vervolg aan met It's a Loving Thing. Fijn dat u luistert naar RBS.

Stevie Milton, It's a Loving Thing. Zometeen blikken we nog even terug naar de zomer van Oya Lele. En eerst deze van Sono. Hier is Keep Control. Think

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Dat was uiteraard K3, de zomer van Oya Lele. Wat hebben we nog op de playlist staan voor deze zondag? Wiltura komt zo dadelijk zijn ode brengen aan Elvis. Er is Shaggy en Brian en Tony Gold met Hey Sexy Lady. En er is DNA met Suzanne Vega, Tom's Diner. Welkom bij RBS Radio, geniet van de muziek.

love you. But I wanna know for sure. So come on, hold me tight.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
3: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bikeparts, we make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

een of andere manier moest ik denken aan de Flintstones. Dit was het nummer Jamaican Bam Bam. Dat was van Hugel en Salto. De Kleuners nu met Nee, Oh Nee.

onze Vlaamse rockers De Kreuners met Nee, oh nee. Er staat hier een vat vol enthousiasme naast me in de studio. Dat is namelijk Ellen B. Die is klaar voor zijn show tot 7 uur vanavond hier bij RBS Radio. Dus zeker blijven luisteren. Ik heb voor u nog twee nummers in petto. Bob Sinclair met Rock This Party. En deze van Stan van Samang, A Simple Life. Fijn dat u luisterde. Ik ben er graag terug morgen tussen 1 en 3 hier bij RBS.

0: Why?
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: What do you want?
3: RBS.
4: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
3: Voor regio Aast.
4: Op 107.4 FM.
3: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
5: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
3: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
5: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
3: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
5: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
3: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LGBTQI+ organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd. Een van de betrokken organisaties spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer bij prostitutie betrokken waren. Zo zouden ze bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking hebben gesteld. De Turkse regering heeft de laatste jaren de houding tegenover de holibi-gemeenschap in het land veranderd. De Oekraïense spoorwegmaatschappij waarschuwt dat er in heel het land een systematische aanval bezig is op de spoorwegen. Pas nog raakte een Russische drone de locomotief van een trein vlakbij de Poolse grens. Aan boord zaten 206 passagiers, niemand raakte gewond. De Oekraïense autoriteiten volgen het op en nemen waar nodig veiligheidsmaatregelen. De spoorwegmaatschappij waarschuwt voor aanzienlijke vertragingen, zeker op de lijn tussen Kiev en Warschau, en voor mogelijke evacuaties van passagiers. Op het Kroatische eiland Brač woedt een grote natuurbrand. Er is al meer dan 3500 hectare verwoest en zo'n 230 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De brand woedt nu al enkele dagen. Brač ligt voor de kust van Split in het zuiden van Kroatië. Voormalig voetballer en coach James Storme is overleden. Dat meldt Beerschot, waar hij een tijdje trainer was. Storme zou overleden zijn aan een hartstilstand. Hij voetbalde onder meer voor AA Gent, Standaar, Union en Oostende. Later was hij trainer bij onder meer Lokeren en dus Beerschot. James Storme is 83 jaar geworden. Het blijft zwaar bewolkt, maar de kans op regen neemt stilaan af. Vanavond en vannacht hoogstens nog een enkel buitje. Morgen wisselend bewolkt, er kan dan plaatselijk nog wat regen vallen, maar temperaturen halen 23 graden.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

zouden er weer wolven aan het luisteren zijn naar RBS Radio. Oeh. Aha, uit Noorwegen. En dat was Cry Wolf. Dominique Bouwmans, bedankt voor de afgelopen 2 uur. En tot morgen. Ja, Dominique, elke werkdag hier bij RBS Radio. Tussen 1 en 3 in de namiddag. Maar eerst... Ellen.

drie weken geleden nog eens naar Grease gekeken. Ja, die cultfilm uit de 78. Vandaar dat je de laatste weken zo een aantal plaatjes zag passeren uit die film. Toch leuke muziek. Olivia Newton-John en Hopelessly Devoted to You. Ik heb een Beatle-plaat. Ik heb het weerbericht van Patrick Haantjes. De Wiltura-story. We hebben het Eurovisie Songfestival. De nummer 1 uit de hitparade. En ik heb 7-jarige. Dus keep straight.

Een staande ovatie van meer dan 20 minuten. Gisteren, na het eerste optreden, na 7 jaar afwezigheid, Céline Dion in Parijs. En dit is haar nieuwe single, Dansons. En daarnet nog Bruno Mars en I Just Might. Ik heb 7-jarigen. We starten eraan 6:15. Verjaardagsplaatjes voor Freddy van den Steen, Stefanie van Hoorde, Andont, Sylvie Luwaert, Hilde Gossé en Jean-Pierre Lorès.

0: Teddy Swims en Mr. Know It All.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenterlds.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
5: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
6: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
7: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
6: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
7: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
6: Panos, enjoy your break.
8: RBS Radio, the easy one. The easy one.

Roger Whittaker daarnet nog op de radio met The Last Farewell. De mooiste stem van Engeland, heb ik altijd beweerd. En daar blijf ik bij. En dit is Toto en Hold the Line. Precies, 5:30, dus... Of is het 4:30? Even de klok leren. Beatles.

0: Tazar wil doorbreken in Nederland. En dat doe je het best met een samenwerkende vennootschap. Hè? Aantal Nederlanders en Bazaar op één plaat. Sef en Faisal. En ooit komt er een dag. Vorig weekend hadden we wettere kermis. En dat kon je heel duidelijk aan het weer zien. Natuurlijk, het was een hele drukke kermis met een zalig zonnetje. Ja, en als je nu naar buiten kijkt, ja, dan is het Massme kermis. En die hebben elke keer zo'n weerbericht zoals vandaag.
1: Een jukebox classic. Jukebox classic.

0: Thomas en Raindrops Keep Falling on My Head. En onze weerman, Patrick Haaltjes, die voorspelt straks hoeveel water in de pluviometer moet komen de komende week. Het weerbericht van Mitjo Zeelen straks hier bij RBS, zoals elke zondag om 17:30.
1: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Scheldeland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

de Pointer Sisters. Ja, het waren oorspronkelijk vier zussen. Ruth, Anita, Bonnie en June. En alleen June is nog in leven. En ze waren allemaal dochters van een dominee in Amerika. Jawel, je hoorde de Pointer Sisters en Jump for My Love. En dat kwam uit 1984. En daarnet Jennifer Lopez. Onder de vleugels van David Guetta. En Save Me Tonight. Nu wat nieuw werk. Dit is Sienna Spiro. Met haar wat schorre stem is dit Great Expectations.

0: In 1977 was het nog Money, Money, Money.
1: It's a rich man's world.
0: En tegenwoordig zouden ze Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin moeten zingen natuurlijk. Dat was ABBA. Het volgende uur. Eerst Iedereen Eco. Ik heb 7-jarige van de week. Ik heb de nummer 1 uit de hitparade. De Wiltura Story. En ik heb natuurlijk ook... Het weerbericht van Patrick Haantjes. Tot aan 5 uur. Een beetje rockabilly van de Plankaart.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 5 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. Iedereen eco.
6: Waste Warriors is een milieuorganisatie die zich inzet voor betere afvalbeheer en een schonere leefomgeving. De organisatie werd oorspronkelijk opgericht in 2012 in India. De Vlaamse tak van de Waste Warriors is opgestart in 2025 in Antwerpen. De organisatie probeert groenten en fruit die normaal zouden worden weggegooid, toch een nuttige bestemming te geven. Producten die te klein, te krom of beschadigd zijn voor de supermarkt, worden verwerkt tot nieuwe voedingsproducten zoals soep, sap of koekjes.
7: Waste Warriors werkt samen met lokale boeren in heel Vlaanderen. Wanneer boeren met overschotten blijven zitten, haalt de organisatie deze producten op en verwerkt ze tot houdbare voedingsmiddelen. Of je kan ze zelf komen plukken bij de boeren zelf. Die producten worden verkocht via hun Waste Warriors box en een voedselpakket dat elk kwartaal wordt geleverd aan klanten. Daarnaast schenkt de organisatie ook voedsel aan voedselbanken.
6: Een groot voordeel van Waste Warriors is dat de organisatie meerdere problemen tegelijk aanpakt. Voedselverspilling verminderen, lokale boeren ondersteunen, mensen bewust maken van duurzaam consumeren en voedsel doneren aan mensen die het nodig hebben.
7: Hun acties hebben al veel impact gehad. Zo redden ze duizenden kilo's aardappelen, wortelen, pompoenen, peren van de afvalberg. De organisatie maakt mensen ook bewust van het feit dat groenten en fruit niet perfect hoeven te zijn om eetbaar te blijven.
6: Toch zijn er ook uitdagingen, want Waste Warriors blijft afhankelijk van consumenten die bereid zijn hun producten te kopen. Daarnaast blijft voedselverspilling in Vlaanderen een groot probleem door de hoge eisen van supermarkten en consumenten. Het verwerken en vervoeren van overschotten kost bovendien tijd en geld. Daardoor is het moeilijk om op grote schaal te werken.
7: Waste Warriors is een vernieuwend en inspirerend initiatief in Vlaanderen. De organisatie toont dat voedseloverschotten geen afval hoeven te zijn en dat die kunnen omgezet worden in waardevolle producten. Hun aanpak laat ook zien dat kleine initiatieven een grote impact kunnen hebben op het milieu en de maatschappij. Meer info op wastewarriors.be.
0: Dit was Iedereen Eco. Graag tot een volgende.
8: 3, 2, 1. Kom je ook duiken, plonzen, zwemmen, glijden, genieten en weer doorgaan in zwembad Durmerhal? Of je nu baantjes wilt trekken in een sportbad?

Laura Tesoro werd tiende op het Songfestival met deze Watch the Pressure. In 2016 was dat. LMB nog 2 uur, no pressure.

0: liefde toch, hè? Oh, what the world needs now is love. Sweet love. Zend dat maar eens naar Donald Trump. En dat was Jackie DeShannon. En dat is al een plaat uit 1965. Daarnet de Snow Patrol en Kylie Minogue. En These Alarms. Geen alarm, maar wel de nummer 1.
1: Dit is de nummer 1. De nummer 1.

op 1 in de hitparades hier bij ons ten velde. Somber and My Body Isn't Ready. Rob de Nijs nu.

0: Functional Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

Simply Red en Sunrise. En dit is Alan Shapiro. Terug naar 63. Queen for Tonight. Zometeen het weerbericht van Patrick Haantjes en dan de Wiltura-story.

0: Het Radio RBS Weerbericht in samenwerking met Meteo Zeelen.
1: Gisteren hadden we toch nog temperaturen van 23 graden Celsius. Vandaag hebben we enkele buien moeten verwerken, maar het ziet er naar uit dat we opnieuw aan de ergste buien zijn ontsnapt. Want die waren voor het zuiden van Nederland en Limburg. De wind is matig uit het zuidwesten en het is overwegend zwaar bewolkt. Maxima deze namiddag ongeveer 20 graden. Morgen is dan opnieuw een betere dag met mooie opklaringen. Minima in de ochtend van 15 graden. In de namiddag kan de temperatuur tijdens opklaringen oplopen tot zelfs 25 graden. En in de ochtend of voormiddag is er toch nog ook een enkele kans op een bui. Voor dinsdag wisselend bewolkt, een kleine buienkans in de avonduren. En dan minima van 16 graden en maximum 25 à 27 graden met matige zuidwestenwind. Woensdag krijgen we ook 20 graden met opnieuw een kleine buienkans, wisselend bewolkt en winderig. Donderdag buien in de namiddag, temperaturen van om en bij de 19 graden. En voor vrijdag wisselend bewolkt en ook 19 graden, maar droog. En zaterdag is er kans op een bui en 20 graden. Zondag wordt vrij mooi na zomerweer en 22 graden als maximum. Dat is goed nieuws voor Kalkenkermas.

Piltura in de 70er jaren om precies te zijn. Dit was 1970, want dan heeft hij successen met de single Mijn Aerostess, wat we net draaiden, maar ook Linda en de nummer 1 hit Zonneschijn. In 1973 scoort zangeres Marva een hit met Niemand wil je als je ongelukkig bent. Een plaat die ook geschreven is door Tura en door Nelly Buil. En Tura is dan bezig met de voorbereidingen voor een groot concert. De tijd van de balavonden is voorbij en zijn ambities liggen voortaan in grotere concertzalen, waar hij hoopt op een publiek dat meer aandacht schenkt aan zijn muziek.

0: geen hamburger. Giant. Ja, hè? Rag & Bone Man en Calvin Harris.
1: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink Ramen en Deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest, maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
6: Continu de beste muziekmix voor het Waas en

The Stranglers en Skin Deep. Ik heb 8 jarigen. En die krijgen zometeen allemaal een verjaardagsplaatje in chronologische volgorde.

Ray Charles uit 1962 en I Can't Stop Loving You. Goed, we beginnen eraan. We vermelden geen jaartallen meer. We verjaren ook niet hoe oud de mensen worden, maar we draaien wel een plaat. Als zoveel mogelijk uit hun geboortejaar. De eerste in het rijtje is Freddy van den Steen. Hij was jaar 4, september.

Stefanie. Ze zal wel goed geslapen hebben, denk ik. Zaterdag en misschien zondag ook. En een kus van Niel natuurlijk. Dat was Faithless voor haar verjaardag. En Insomnia. En het gaat maar door hier. De volgende in het rijtje, dat is Sylvie Lubart. Uit Schellebelle. Voor haar, The Scene. En iedereen is van Sylvie. RBS.

Scene. En dat was voor Sylvie Lubert. En we hebben er nog 50 aan. Dit is voor Andond uit Wetteren. Tot aan het nieuws van 6 voor Anneke Marvin Gaye.

0: Marvin Gaye voor de verjaardag van Sylvie Luart. Zometeen nog plaatjes voor Hilde Gossé, Jean-Pierre Lorijs en ook voor Ronnie van den Elzen. Maar eerst dit.
1: RBS.
2: Uw regio radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Lokeren
2: op 107 en 107.4 FM.
3: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
4: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
3: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
4: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
3: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
4: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
3: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 6 uur.
5: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LGBTQI+ organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd. Een van de betrokken organisaties spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer bij prostitutie betrokken waren. Zo zouden ze bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking hebben gesteld. De Turkse regering heeft de laatste jaren de houding tegenover de Holebi-gemeenschap in het land verhaald. De Oekraïense spoorwegmaatschappij waarschuwt dat er in heel het land een systematische aanval bezig is op de spoorwegen. Pas nog raakte een Russische drone de locomotief van een trein vlakbij de Poolse grens. Aan boord zaten 206 passagiers, niemand raakte gewond. De Oekraïense autoriteiten volgen het op en nemen waar nodig veiligheidsmaatregelen. De spoorwegmaatschappij waarschuwt voor aanzienlijke vertragingen, zeker op de lijn tussen Kiev en Warschau, en voor mogelijke evacuaties van passagiers. Op het Kroatische eiland Brač woedt een grote natuurbrand. Er is al meer dan 3500 hectare verwoest en zo'n 230 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De brand woedt nu al enkele dagen. Brač ligt voor de kust van Split in het zuiden van Kroatië. Voormalig voetballer en coach James Storme is overleden. Dat meldt Beerschot, waar hij een tijdje trainer was. Storme zou overleden zijn aan een hartstilstand. Hij voetbalde onder meer voor AA Gent, Standaard, Union en Oostende. Later was hij trainer bij onder meer Lokeren en dus Beerschot. James Storme is 83 jaar geworden. Het blijft zwaar bewolkt, maar de kans op regen neemt stilaan af. Vanavond en vannacht hoogstens nog een enkel buitje. Morgen wisselend bewolkt, er kan dan plaatselijk nog wat regen vallen, maar temperaturen halen 23 graden.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

RBS Radio. Classics en hits. Ja, we weten ze wel te vinden. Die classics en die hits. Simple Minds, terug naar 83. En de Waterfront. Nog een paar jarigen. En een terugblik naar het Eurovisie Songfestival. Dat om 6:30.

0: Lauren.
1: En als je dacht, ik ken dat wijsje, ja hoor. Judy in the Skies with Diamonds. Maar nu gebracht door Willy Sommers. En hij maakte ervan, je brengt me van de wijs. Niet helemaal niks van de wijs. Een volgende jarige. Hilde Gossie. Jarig vandaag, de 13e. Voor haar tokens.

Lion Sleeps Tonight uit het geboortejaar van Hilde Gossi, proficiat Hilde. Je hoort de Tokens. Zometeen nog meerjarigen. Eerst Stella Lefty.

0: uit de hitparade. Stella Lefty en Boston. Straks de Purple Disco Machine en dan weer jarige platen.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerken specialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via Autocenter LDS.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
5: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
6: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
7: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
6: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
7: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
6: Panos, enjoy your break.

Purple Disco Machine and As This Beat of Your Heart. Zullen we nu maar in de hartkloppingen krijgen, denk ik. Voor radiocollega Jean-Pierre Lorijs. Tegenwoordig heel actief op ons zuster radiostation. Dat is RBS Gold. Alleen maar hits van 50, 60, 70 en een beetje 80 jaren. Ook te beluisteren RBS Gold. Dus elke dag weer via het internet. En voor hem, voor Jean-Pierre, deze jarig vandaag, Eddie Croucher.

0: collega Jean-Pierre. En met plezier gedaan, Eddie Croton en Come On, Everybody. En ik heb de laatste.
1: RBS.
0: En niet de minste, dit is voor Ronnie van den Elzen. Met een kus van Ivan. Uit zijn geboortejaar. Brian Hyland. En toepasselijk, Sealed with a Kiss.

voor Ronnie van den Elzen. Deze Brian Hyland uit zijn geboortejaar en Sealed with a Kiss. En dat waren ze allemaal, de jarigen van deze week. Freddy van Steen, Stefanie van Oorde, Anton, Sylvie Lubert, Hilde Gossi en Jean-Pierre Laurijs. Iets over 6:30. We gaan naar het Eurovisie Songfestival. En dit keer gaan we naar 2024. Dat is nog niet zo lang geleden. Winnaar is Zwitserland met Nemo en De Code. Wat rare muziek. België valt tegen met Moesti. En Before the Party is Over. Mocht zelfs niet meedoen aan de grote finale. En de tweede plaats was voor Kroatië. Ken je deze nog? Dat ritme. Rim Tim Tagidim. Dit is Baby Lasagna.

Sommigen houden ervan, anderen krijgen er kippenvel van. Ik ook, maar ik draai hem toch. Baby Lasagna, een historische plaat. En Rim Tim Tagidim.

0: jamming. Mr. Master Blaster. En Stevie Wonder. Zometeen een romantische plaat van Bill Medley en Jennifer Worms. En The Time of My Life. Maar eerst terug naar de hitparade met Another. En 54 Ultra en Talk to You.
1: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
5: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
6: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

En de Free Electric Band. Helemaal gratis. Helemaal free. Zoals de muziek hier bij RWS Radio. Het volgende uur. ABBA. Gloria Gaynor. We hebben de Black Eyed Peas. Deep Purple. Met Child in Time. Alleen voor die plaat moet je blijven luisteren. We hebben Ronan Keating, Clouseau Wax en John Travolta en Olivia Newton-John. Om 8 uur, 2 uur, heel romantische muziek hier bij RBS. Dus welke zondag trouwens. 2 uurtjes met Bart Staes. En ik ga eruit vandaag met U2. En dit is One. Ik maak een nieuwe afspraak volgende week zondag vanaf 4 uur. Doen we dat? Tot dan.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 7 uur.
4: RBS.
3: RBS Radio. RBS Activiteitenkalender.
5: De Lassies maken een comeback en dat in Berlaren. Op dinsdag 6 oktober vieren Jelle Kleijmans, Sam Verhoeven en Steven Minchens hun 10e verjaardag als groep met een gloednieuwe show. Na optredens op cruises, in cultuurhuizen en zelfs in Las Vegas duiken ze opnieuw het podium op. Deze keer brengen ze het repertoire van de babyboom-generatie met herkenbare klassiekers en de nodige humor. De voorstelling vindt plaats in cultuurhuis Stroming in Berlaren en start op dinsdag 6 oktober om 2 uur in de namiddag. De Lassies. 3 stemmen, 1 piano en een flinke portie nostalgie.

Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Laffont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
3: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bikeparts, we make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: tijd.
1: RBS.
2: Uw regio radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Aalst
2: op 107.4 FM.
3: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
4: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
3: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
4: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
3: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
4: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
3: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: De Amerikaanse president Donald Trump is tegen het vertragen van de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Wetenschappers vragen daarom omdat de ontwikkeling nu te snel gaat om veilig te blijven. En ook SpaceX-topman Elon Musk steunt die vraag. Maar AI heeft nu een voorsprong op China en die wil Trump niet uit handen geven, zegt hij. Van Trump moet de Oekraïense president Zelensky stoppen met het aanvallen van Russische dieselraffinaderijen. Oekraïne veroorzaakt daardoor een tekort aan diesel, zegt hij. De dieselprijs is ook in de VS naar een recordhoogte gestegen, al heeft dat vooral te maken met de oorlog tussen de VS en Iran. En in het voetbal heeft AA Gent voor het eerst punten laten liggen. Het speelde 1-1 bij Racing Genk. Gent deelt de leidersplaats met Union. Eerder vanmiddag won Club Brugge van Antwerp 3-1. In het klassement staat Club tweede op 1 punt van leider Union. Antwerp is 11e. En de Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 20-9. En ook de mannen liggen eruit. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. En nog sport, want WK-leider Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Spanje Formule 1 gewonnen. Zijn 8e zege al dit seizoen. Max Verstappen was 2e in Madrid, Lando Norris 3e. Geleidelijk aan droger en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een bewolkte maandag, maar wel zacht tot 24 graden. Dinsdag meer zon en nog wat warmer, daarna frisser en wisselvalliger.

Soms ga je ergens heen en weet je niet meer wat en wat niet. Dingen dat je niet weet van hoe ga je het allemaal oplossen. En uiteindelijk ja, kom je terug op de plaats waar je vandaan komt. Hotel California, Eagles. Wat mij betreft een heel goede avond. En laat ons lekker tot rust komen.

Likkes zegt dat er een gevaarlijke relatietrend aan het bijkomen is. En een relatietrend was er zelf aan bijdroeg. We gaan er gewoon te ver met therapietaal. Ja, maar aan de andere kant, therapietaal of niet, af en toe eens eventjes een goed gesprek kan altijd helpen.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Saints en Black Coffee. En dat is natuurlijk niet iets voor op dit uur te drinken natuurlijk. Daarvoor zijn er betere tijdstippen, zoals morgenochtend bij Peter of zo. Ik ben nog wel eventjes bezig met dit. Iets helemaal anders nu. Robert Williams en Nicole Kidman. Something Stupid Like I Love You.

0: juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman Straat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
1: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: De relaxte muziekmix op RBS Radio.

0: RBS.
1: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
0: Digitaal. Vanuit Sint-Niklaas. Op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 9 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: De Amerikaanse president Donald Trump is tegen het vertragen van de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Wetenschappers vragen daarom omdat de ontwikkeling nu te snel gaat om veilig te blijven. En ook SpaceX-topman Elon Musk steunt die vraag. Maar AI heeft nu een voorsprong op China en die wil Trump niet uit handen geven, zegt hij. Van Trump moet de Oekraïense president Zelensky stoppen met het aanvallen van Russische dieselraffinaderijen. Oekraïne veroorzaakt daardoor een tekort aan diesel, zegt hij. De dieselprijs is ook in de VS naar een recordhoogte gestegen, al heeft dat vooral te maken met de oorlog tussen de VS en Iran. En in het voetbal heeft AA Gent voor het eerst punten laten liggen. Het speelde 1-1 bij Racing Genk. Gent deelt de leidersplaats met Union. Eerder vanmiddag won Club Brugge van Antwerp 3-1. In het klassement staat club tweede op 1 punt van leider Union. Antwerp is 11e. En de Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 20-9. En ook de mannen liggen eruit. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. En nog sport, want WK-leider Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Spanje Formule 1 gewonnen. Zijn 8e zege al dit seizoen. Max Verstappen was 2e in Madrid, Lando Norris 3e. Het is geleidelijk aan droger en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een bewolkte maandag, maar wel zacht tot 24 graden. Dinsdag meer zon en nog wat warmer, daarna frisser en wisselvalliger.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fiets zorgeloos door het leven. Leeftijd om het even. De hele familie geniet van service, garantie en kwaliteit bij fietsen Velotheek Steeman. Van sportief, stads- en kinderfiets tot de sublieme en betrouwbare elektrische fiets. Met kwaliteitsmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Venturelli loopt alles perfect op wieltjes. En als het echt eens vierkant loopt, dan is Peter de perfectionist voor de fietsherstelling. Velotheek Steeman, Roskotstraat 65 in Zeelen. Meer info 02 52 44 50 32 via Facebook en velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
2: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
2: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
3: Elke zondag relax, take it easy. Om 8 uur, take it easy met Bart Staes.

lerares voor de schoolochtenden. Pedagogen hebben 12 tips om de ochtendrust te vermijden. Ze zeggen, zo vermijd je een kledingcrisis. Tja, in mijn tijd was het dat of niks natuurlijk. Maar goed, het is niet meer mijn tijd natuurlijk. Ondertussen is het al

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bike Parts. We make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: De relaxte muziekmix op RBS Radio.

daarmee zit het weer helemaal op voor vandaag. Ben je helemaal tot rust gekomen? Ik alvast wel. Wat mij betreft nog een heel goede nacht toegewenst. En ik zou zeggen, tot morgen. Of gewoon, tot volgende week.

0: Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 10 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: De Amerikaanse president Donald Trump is tegen het vertragen van de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Wetenschappers vragen daarom omdat de ontwikkeling nu te snel gaat om veilig te blijven. En ook SpaceX-topman Elon Musk steunt die vraag. Maar AI heeft nu een voorsprong op China en die wil Trump niet uit handen geven, zegt hij. Van Trump moet de Oekraïense president Zelensky stoppen met het aanvallen van Russische dieselraffinaderijen. Oekraïne veroorzaakt daardoor een tekort aan diesel, zegt hij. De dieselprijs is ook in de VS naar een recordhoogte gestegen, al heeft dat vooral te maken met de oorlog tussen de VS en Iran. En in het voetbal heeft AA Gent voor het eerst punten laten liggen. Het speelde 1-1 bij Racing Genk. Gent deelt de leidersplaats met Union. Eerder vanmiddag won Club Brugge van Antwerp 3-1. In het klassement staat club tweede op 1 punt van leider Union. Antwerp is 11e. En de Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 20-9. En ook de mannen liggen eruit. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. En nog sport, want WK-leider Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Spanje Formule 1 gewonnen. Zijn 8e zege al dit seizoen. Max Verstappen was 2e in Madrid, Lando Norris 3e. Het is geleidelijk aan droger en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een bewolkte maandag, maar wel zacht tot 24 graden. Dinsdag meer zon en nog wat warmer, daarna frisser en wisselvalliger.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: RBS Radio. Jouw feel good radio. Met de relaxte muziekmix.
2: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
3: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
2: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
3: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
2: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
3: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
2: Alle info via Autocenter LDS.be.
3: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
2: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
4: Fiets zorgeloos door het leven. Leeftijd om het even. De hele familie geniet van service, garantie en kwaliteit bij fietsen Velotheek Steeman. Van sportief, stads- en kinderfiets tot de sublieme en betrouwbare elektrische fiets. Met kwaliteitsmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Venturelli loopt alles perfect op wieltjes. En als het echt eens vierkant loopt, dan is Peter de perfectionist voor de fietsherstelling. Velotheek Steeman, Roskotstraat 65 in Zeelen. Meer info 02 54 50 32 via Facebook en velotheeksteeman.be.
2: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
2: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
2: Panos, enjoy your break.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman Straat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 11 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag zaterdag 12 september. Dit is het regionale nieuws. De Universiteit Gent trekt aan de alarmbel omdat tientallen buitenlandse studenten ons land niet binnengeraken. Het gaat om 45 academische toptalenten die geselecteerd zijn voor een masteropleiding, maar hun studentenvisum is nog altijd niet goedgekeurd. Volgens de UGent ligt het probleem bij een grote achterstand en administratieve vertragingen bij de federale overheidsdiensten. De universiteit waarschuwt dat ons land zo waardevol internationaal talent misloopt, net nu het nieuwe academiejaar bijna begint. De UGent vraagt de federale overheid dan ook om de dossiers met dringende spoed te behandelen. Een opmerkelijke internationale reis voor brouwerij De Glazen Toren uit de regio Aalst. Donderdag is daar namelijk een gigantische tankcontainer gevuld met maar liefst 5300 liter Saison der Pemere vertrokken richting de Verenigde Staten. Het speciaal bier steekt per schip de Atlantische Oceaan over naar New York om daarna verdeeld te worden over restaurants en cafés aan de Amerikaanse oostkust. Volgens de brouwers is de export naar Amerika door de strenge administratie een complex proces, maar blijft de vraag naar het streek bier ginds enorm groot. Inmiddels is het bier uit de regio Aalst al in 32 Amerikaanse staten verkrijgbaar, tot in de luxe hotels van Las Vegas toe. Een online afspraakje is voor een man uit de regio Nazareth de pinten uitgedraaid op een gevaarlijke politieachtervolging en een crash op de N60. De man moest zich daarvoor verantwoorden voor de politierechter. Toen de politie de twintiger wilde controleren, sloeg hij in paniek omdat hij drugs had gebruikt. Er volgde een wilde achtervolging waarbij de man met hoge snelheid crashte. Volgens zijn advocaten is de chauffeur inmiddels volledig clean en heeft hij zijn leven gebeterd. Maar de rechter reageerde kritisch omdat de man na het ongeval toch nog een keer betrapt is op drugs. De politierechter velt volgende week woensdag het definitieve vonnis. En in Wetteren is de 17-jarige Louis uitgegroeid tot een waar sportfenomeen. Terwijl zijn leeftijdsgenoten in het weekend gaan fuiven, traint de jonge ultratrailloper 4 tot 5 keer per week in de buurt van Ten Ede om extreme marathons te lopen. Onlangs finishte hij nog een loodzware loop van 52 kilometer in de Ardennen tussen volwassen toplopers. Louis, die 20 kilo verloor om zijn droom na te jagen, drinkt geen alcohol en leeft volledig voor zijn sport. Zijn grote doel is om binnen een paar jaar deel te nemen aan de Ultra Trail du Mont Blanc, het officieuze wereldkampioenschap voor ultralopers. En tot zover het belangrijkste nieuws voor deze zaterdag 12 september. Aanstaande maandag is collega hier weer om u door de actualiteit van de nieuwe week te gidsen. Wat mij betreft, ik ben er volgende week vrijdag uiteraard weer met een vers overzicht. Hartelijk dank voor het luisteren, geniet van een heel mooi weekend en graag tot dan.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacqui Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fiets zorgeloos door het leven. Leeftijd om het even. De hele familie geniet van service, garantie en kwaliteit bij fietsen Velotheek Steeman. Van sportief, stads- en kinderfiets tot de sublieme en betrouwbare elektrische fiets. Met kwaliteitsmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Venturelli loopt alles perfect op wieltjes. En als het echt eens vierkant loopt, dan is Peter de perfectionist voor de fietsherstelling. Velotheek Steeman, Roskotstraat 65 in Zeelen. Meer info 02 52 44 50 32 via Facebook en velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
2: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
2: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
3: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bikeparts, we make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Het is 12 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
3: De Amerikaanse president Donald Trump is tegen het vertragen van de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Wetenschappers vragen daarom omdat de ontwikkeling nu te snel gaat om veilig te blijven. En ook SpaceX-topman Elon Musk steunt die vraag. Maar AI heeft nu een voorsprong op China en die wil Trump niet uit handen geven, zegt hij. Van Trump moet de Oekraïense president Zelensky stoppen met het aanvallen van Russische dieselraffinaderijen. Oekraïne veroorzaakt daardoor een tekort aan diesel, zegt hij. De dieselprijs is ook in de VS naar een recordhoogte gestegen, al heeft dat vooral te maken met de oorlog tussen de VS en Iran. En in het voetbal heeft AA Gent voor het eerst punten laten liggen. Het speelde 1-1 bij Racing Genk. Gent deelt de leidersplaats met Union. Eerder vanmiddag won Club Brugge van Antwerp 3-1. In het klassement staat club tweede op 1 punt van leider Union. Antwerp is 11e. En de Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 20-9. En ook de mannen liggen eruit. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. En nog sport, want WK-leider Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Spanje Formule 1 gewonnen. Zijn 8e zege al dit seizoen. Max Verstappen was 2e in Madrid, Lando Norris 3e. Het is geleidelijk aan droger en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een bewolkte maandag, maar wel zacht tot 24 graden. Dinsdag meer zon en nog wat warmer, daarna frisser en wisselvalliger.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.